0: Voor niet zijn eigen man.
1: Go ahead.
0: Baskin Robbins on key. It's going to be Tennessee Tag 213, Bravo, Delta, Papa, Victor.
1: Take copy.